0: Samen ultima opnieuw in die release Radio Experience 5 met Louis.
1: Are you?
0: Nog een spot in Underground house music.
1: Do you want?

zoveel verschillende muziek doen bij Radio X. In alle genres, in alle landen, in alle culturen, in alle religionen. En Radio X is bereid jedem een platform te geven. Dat is wunderbar en wunderschön. En daarvoor zijn we zeer stolz, dat we hier dabei zijn bij Release. Mit Release bij Radio X 94,5. En ik ook,

Daniel Lance Tisordi, a Londoner producent, niet zo bekend, maar wauw, hij maakt zo geile sound. Ik heb hem nu eerst op Instagram ontdekt en hij spreekt zo zeer goed.

Yeah. The time is now, Moloko. Francois K. Einde van de absolute lekkende van New York City. Je gaat me hurt zo. Ja, dat is alles weer release van de Experience 5. We proberen eigenlijk nog die andere site te zeigen van Lady en wie ze alle heißen, onze tolle hits. Wat ze zich alle grossartig fühlen.

Ja, het is 25 minuten voor 12 uur. Het gaat niet lang, maar toch immer nog meer dan een halve stond. Luis Radix 94,5 met deinem Host Ed Luis bis om 12 uur. Dan zeg maar dankjewel dat ze erbij zijn. Jedes Mal een mega freu. Dank ook voor die vele Posts, die ik bekomme en zo. Ja. Ich mache einfach das, was ich liebe und wem es gefällt.

housemuziek in onze Razig. Represent van mij en van Matt Lewis. 4 stunden lang. Dank dat je erbij was. Ik wens je een wunderschönes Wochenende.

Yeah, 3 minuten voor 12 uur. Top Chance to Big Sea Release. Radio X 94.5. Goed bis om 12 uur. House Music. All night long. Dank u de Big Sea. Es freut mich sehr. En jetzt geht's weiter. Met een beste sound.